Nee, maar nou hebben we het zo. Dan moet je dat hebben. Ik de bracelet. De routine en de boodschap. Maar dat is het nu te beginnen. Ik was het moet je moet hebben. Ik voor het zo kap te man. Waar je in dat je moet het je moet de boodschap. Moet je dat wat moet was het niet je moet hebben. Ja, Sylvie de audio daar heet. Ook nee, weet je maar schoon. Nog toen weet je nog maar schoon, maar ja, nee, poeit je het, ja. Mijn micro is dat. Ook nee, moet je het dat wat, dat je ook al heep, dan schoon je het, ja. Dat schoon je het ook, maar niet. Maar nou, de begin, de wan, dat. Ik denk nog dat je schoot, nee, en Sylvie. Ja, nu iets is te bedoven, zo dat ben. Het is begrepen, dat heb ik. René, nog dit jaar, mercredi, je deboit de vendredi, jeudi, maar vendredi. Dan de man uit mijn bon oignon. Dan de man uit mijn bon oignon, die deboit, dat is een billet. Bon, maintenant, oui, de glimpse de compagnon, en de boit, non, je ne m'en ai pas de compagnon, de glimpse, ta glap.